0: brood. Ik dacht ja, Doris. Ik dacht ja, Doris. Ik dacht ja, Doris. Al dobby. Ach, dan klap je toch een boas.
1: Guten Morgen, Mecklenburg-Vorpommern. NDR1 Radio MV.